0: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media.

Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoek

Vroeger waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of studioreden.nl.
1: Een automobilist is vrijdagavond op een goederentrein gebotst in Dieren. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte overweg. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het ongeval, meldt een 112-verslaggever. Over de oorzaak van het ongeval en eventuele verwondingen is nog niets bekend. De overweg is geblokkeerd en het treinverkeer ligt de rest van de avond stil. Of de treinen zaterdagochtend weer rijden is afhankelijk van de schade aan de overweg. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint de dag nog met enkele lokale buien, maar ook is er flink wat ruimte voor de zon. Gedurende de middag neemt de buienactiviteit vanuit het westen geleidelijk toe en gaat het net als gisteren vrij stevig waaien. De middagtemperatuur komt uit op hooguit 14 graden. Vanavond en vannacht blijven buien over onze regio trekken, waarbij soms windvlagen mogelijk zijn tot ongeveer 70 km per uur. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 11. Ook zondag verloopt nog wisselvallig met flink wat wind bij een graad of 15. Begin volgende week wordt het zachter en droger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.

geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Lizzie uit Dieren heeft een eigen verkooppunt met zelfgebakken lekkers geopend. Aan de Bernard Zweerslaan staat sinds vorige week een roze kastje, gemaakt door de vader van de jonge ondernemer. Daarin liggen onder meer koeken, cakepops, Rocky Road en cupcakes. De verkoop loopt steeds beter. De bakker zit nog op de middelbare school en leert het bakken vooral online. Op dinsdag en vrijdag is het kastje geopend van 2 tot 7 uur. De droom voor later? Een eigen bakkerij. Lees meer op studioreden.nl. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint de dag nog met enkele lokale buien, maar ook is er flink wat ruimte voor de zon. Gedurende de middag neemt de buienactiviteit vanuit het westen geleidelijk toe en gaat het net als gisteren vrij stevig waaien. De middagtemperatuur komt uit op hooguit 14 graden. Vanavond en vannacht blijven buien over onze regio trekken, waarbij soms windvlagen mogelijk zijn tot ongeveer 70 km per uur. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 11. Ook zondag verloopt nog wisselvallig met flink wat wind bij een graad of 15. Begin volgende week wordt het zachter en droger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee mogelijk een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als verrassende samenwerking, vind ik tenminste, Martin Garrix en U2 met Fireflies.
1: Arie Rijnveld.
0: Ja, goedemorgen allemaal en welkom weer bij het tweede uur op deze zaterdagochtend 10 oktober met nog heel veel goede plaat en ook wat regio-informatie. Wat is er allemaal te doen? Je hoort het zo. Maar eerst nog een mooi Nederlandstalig product van, nou, ook wel een verrassende combinatie, Glennis Grace en Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht?

Grace en Edwin Evers wil je niet nog één nacht hier op Studio Reden. Op deze zaterdagochtend. Zometeen hoor je nog het laatste streeknieuws. Wat er allemaal gebeurd is, kan je ook nalezen op www.studioreden.nl. Maar eerst gaan we eens even een pakje pakken en een checkie draaien. I need your love.

0: Lizzie uit Dieren heeft een eigen verkooppunt met zelfgebakken lekkers geopend. Aan de Bernard Zweerslaan staat sinds vorige week een roze kastje, gemaakt door de vader van de jonge ondernemer. Daarin liggen onder meer koeken, cakepops, Rocky Road en cupcakes. De verkoop loopt steeds beter. De bakker zit nog op de middelbare school en leert het bakken vooral online. Op dinsdag en vrijdag is het kastje geopend van 2 tot 7 uur. De droom voor later? Een eigen bakkerij. Lees meer op studiorede.nl. Je leest het gehele bericht ook op studiorede.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Het is 10:50. Reden. Studio Reden. Studio Reden. Ja, tijd voor Pink. De artiest die graag in de touwen hangt, aan elastieken door de arena vliegt. Doet ze op de radio niet gelukkig, dan zingt ze gewoon mooi. Just Give Me a Reason. Right.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

De volgende 3 minuten instrumentale muziek van Axel F. Harold Faltmeyer. Hoor je niet vaak op de radio. Behalve natuurlijk hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend 10 oktober. Nou, als je nou denkt, ik wil nog ergens heen. Wat ik wel interessant vind in de regio. Ergens waar je misschien niet zo gauw binnenloopt. Tenminste, hoop ik tenminste voor je. Nou, daar kun je bijvoorbeeld vandaag naar Hospice in Roosendaal. Hospice Rozenheuvel. Want in hospice denken veel mensen vaker in afscheid nemen. Maar bij Hospice Rozenheuvel in Roosendaal staat juist centraal: leven toevoegen aan de dagen. Nou, dat is toch mooi. Om de drempel te verlagen, om eens even binnen te kijken, opent de hospice vandaag haar deuren met een open huis. Tussen 12 en 3 uur vanmiddag is iedereen van harte welkom om de sfeer zelf te ervaren. Je kunt meegaan met de rondleidingen, een lezing bijwonen, een ritje maken op de duofiets, dat is ook weer anders. Of langs diverse kraampjes lopen waarvan de opbrengst volledig naar het hospice gaat. Nou, een speciaal moment tijdens deze middag is om 2 uur dus vanmiddag. Want dan wordt officieel het nieuwe troostpad geopend in de mooie tuin die ze hebben. Dit pad biedt een rustige plek voor bezinning met onder andere een hemelpost. Nou, daar kunnen bezoekers een gedachte of een tekening achterlaten. Nou, vooraf aanmelden is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen vandaag. Vanmiddag dus tussen 12 en 3 aan de Roosendalselaan nummer 20 bij Hospice Rozenheuvel.

0: set op de radio. Met Thank You hier bij Studio Reden. Ja, en tegenwoordig is het wel een stuk minder lang licht. Hè? Om 7:50 komt de zon op 's morgens en om 6:55 gaat hij onder, zie ik. Ja, het is echt wel een beetje herfstachtig. En dat merken we ook wel aan de weersomstandigheden. Hè? Hoe het begin van de week nog met de korte mouwen rond konden lopen, is het nu echt wel herfst en nat. Ja. En waar het ook nog meer nat is, niet alleen hier, maar ook op de radio nu, want dit zijn de Weather Girls met It's Raining Man. En zometeen hoor je nog het weerbericht trouwens met Jan van Gelderen hier bij Studio 1.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you.
2: You better listen.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint de dag nog met enkele lokale buien, maar ook is er flink wat ruimte voor de zon. Gedurende de middag neemt de buienactiviteit vanuit het westen geleidelijk toe en gaat het net als gisteren vrij stevig waaien. De middagtemperatuur komt uit op hooguit 14 graden. Vanavond en vannacht blijven buien over onze regio trekken, waarbij soms windvlagen mogelijk zijn tot ongeveer 70 km per uur. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 11. Ook zondag verloopt nog wisselvallig met flink wat wind bij een graad of 15. Begin volgende week wordt het zachter en droger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio Rheden. Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio

In Roosendaal lachen ze helemaal niet. Tenminste, de een wel, de ander niet natuurlijk. Er wordt wel heus wel gelachen in Roosendaal. Maar ja, er staat wel een historisch moment voor de deur daar. Want dat kun je ook lezen op onze website www.studioreden.nl. Na ruim 200 jaar komt er waarschijnlijk een einde aan de trotse zelfstandigheid van de gemeente Roosendaal. Het college wil zich namelijk aansluiten bij de voorgenomen fusie van Reden en Brummen. Hoe graag ze ook op eigen benen zouden willen staan in het kasteeldorp. Het is financieel en organisatorisch helaas niet meer haalbaar. Maar door nu al aan te haken kan Roosendaal wel vanaf het begin als gelijkwaardige partner meepraten aan de tekentafel met Reden en Brummen. Nou, wil je daar als inwoner nou meer over weten? Zorg dan dat je op maandag 2 november om 19:30... bij de informatieavond op het Redense aan de Kleiberglaan bent. Bij de school. Want hoe de gemeentegrenzen er in de toekomst ook uitkomen te zien. Roosendaal blijft natuurlijk gewoon boven alles jouw vertrouwde dorp. Als je er woont tenminste, jouw straat en vooral jouw thuis. Nou, en daar weten deze mannen uit Londen alles van. Dit is Madness met Our House.

klassieker van Madness, Our House, hier in Studio Reden. Het is vandaag zaterdag 10 oktober. Nou, het is vandaag internationale dag tegen de doodstraf. Een dag van de palliatieve zorg, zo ongeveer tegenovergestelde van elkaar. De dag van de duurzaamheid, nou ook belangrijk hè, voor de toekomst. Maar het is ook werelddag van de geestelijke gezondheid. Nou, een boel dagen van. Maar ja, het is denk ik heel belangrijk om vandaag en elke dag er te zijn. Met een luisterend oor. En er te zijn voor je vrienden. Nou, ik wens je nog een hele fijne zaterdag. En veel plezier met Robert Gooley. En dit is Andrew Gold. Thank you for being a friend.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedemorgen zaterdag 10 oktober 2026. Het is 10 uur geweest en 2 uur lang. Goedemorgen staat voor jou klaar. Ik trapte af met Ella Langley en Choosing Texas. Daarna hoorde je Avicii met Wake Me Up en Tipo met Heart and Soul. Dadelijk die Bianca met People naar Jonas Blue Malief, Edge of Desire.

helemaal geen enkele aarzeling hoor voor mij om deze platen aan jou te laten horen. Libianca met People hier op Studio Reden. Op deze zaterdagochtend hoor je ze dadelijk Taylor Swift met Patient Zero. Ja, het moet natuurlijk wel knettergek zijn om de volgende plaat niet zo persoonlijk en speciaal aan te willen kondigen. Want ojojoj, ik hou zo ontzettend van deze band. Elke plaat die ze hebben gemaakt is een hit en deze ook. Queen met The Show Must Go On.

She was patient zero to you. Taylor Swift hier op Studio Reden. Noah Kahan zo dadelijk met Stick Season. En je weet, je hebt altijd van die bands en heb je speciale verhalen bij hoe ze aan hun naam zijn gekomen, of hoe ze samen zijn gekomen, of hoe ze door de jaren heen van samenstellingen zijn gewisseld. En soms is het ook gewoon heel simpel. Kijk, een Craig David heet Craig David, een David Guetta heet David Guetta. Maar deze twee jongens, die woonden boven een dierenwinkel. En dan noem je jezelf dus gewoon de Pet Shop Boys met Go West.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Stil blijven zitten op deze plaat van Junior Jack, A Stupid Disco. Te dadelijk hoor je een Nederlandse singer-songwriter, namelijk Elisa met Ik Ben Thuis, naar iemand die zichzelf met volle recht de enige echte The Boss mag noemen. Bruce Springsteen, Born in the USA.

mag hier zeker thuis zijn bij Goedemorgen Elisa met een S. Ik ben thuis. Ik kijk naar de klok, bijna 11 uur. Blijf lekker hangen voor nog een uurtje. Goedemorgen.

0: half uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 5 km file rijden met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Een hele goedemorgen, zaterdag 10 oktober 2026. 11 uur geweest, je luistert naar Studio Reden met Mats Langer, You're Not Alone. En ook Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Studio Reden. En daarna was het ook...

Het is het bewijs dat koppigheid loont. Want er zijn zoveel tegenslagen geweest in de carrière van Sommieu. Maar ze hebben nooit opgegeven. Altijd doorgegaan tegen het eigenwijze aan. En kijk waar ze nu staan. Ze doen het zo verschrikkelijk goed. Sommieu, en ik kan niet vaak genoeg herhalen, is gewoon Nederlands trots. Je hoorde ze met Dark Before the Dawn hier op Studio Reden. Hoor je zo dadelijk Imani met Don't Be Shy naar Crowded House met It's Only Natural.

Dit was lang geleden, zeg. Imani, don't be so shy. Heerlijk om die weer te horen hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je Alex Warren met Fever Dream. En deze classic van Uncle Crack.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Warren, Fever Dream hier op Studio Reden. Even over 11:30 op deze zaterdagochtend, 10 oktober, hoor je zo dadelijk Sarah Bareilles met Love Song. Na een artiest die ik zelf, zeg ik aan alle eerlijkheid, niet zo heel snel zou draaien hier bij Goedemorgen. Maar deze Nederlandse legende heeft een plaat gemaakt met een van mijn grootste favoriete artiesten, namelijk Typhoon. En die plaat heet De Laatste Dans. En dan vind ik het wel zo mooi om hem zelf een keer te draaien. En dan is het een hele mooie samenloop van omstandigheden dat je nu de Frank Boeijen groep hoort met Zwart-Wit bij Goedemorgen.

Sarah Bareilles met Love Song hier op Studio Reden. Het is leuk, ik krijg een appje binnen via de app van Studio Reden met de vraag: hey, Robert, Uncle Cracker, Follow Me, classic. We hebben wel oudere platen. Jazeker hebben we oudere platen. Wij draaien hier bij Studio Reden de 70s, de 80s, de 90s, de zeros. Maar Uncle Cracker komt gewoon uit 2000, hè? Dus mind you, 26 jaar oud. Mag ik toch wel gewoon een classicje noemen, toch? Ah, show.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint de dag nog met enkele lokale buien, maar ook is er flink wat ruimte voor de zon. Gedurende de middag neemt de buienactiviteit vanuit het westen geleidelijk toe en gaat het net als gisteren vrij stevig waaien. De middagtemperatuur komt uit op hooguit 14 graden. Vanavond en vannacht blijven buien over onze regio trekken, waarbij soms windvlagen mogelijk zijn tot ongeveer 70 km per uur. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 11. Ook zondag verloopt nog wisselvallig met flink wat wind bij een graad of 15. Begin volgende week wordt het zachter en droger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.
2: Ja, super Jan, dankjewel. Zijn we weer helemaal op de hoogte wat we vandaag voor kleding aan moeten doen. Door met alle farben, she moves.

Ja, blijft een lekker deuntje. Alla Farben, She Moves Far Away hier op Studio Leden. Ik kijk op de klok, bijna 12 uur. Dat betekent het einde van deze Goedemorgen van zaterdag 10 oktober. Maar niet getreurd, morgen 10 uur sharp staat er gewoon weer een splinternieuwe Goedemorgen van jou klaar hier op Studio Leden. Blijf lekker luisteren via de app of op 106.9, 107.2 FM. Spreek je morgen. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Gelderland op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Beest staat 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Idol. Die zong over Han in the City. En nou ja, ik kan hem geruststellen. Dat is het inmiddels niet meer, want het weer is toch wel behoorlijk omgeslagen. Het wordt herfstig. Maar goed, meer over het weer. Over goed, nou wat zal het zijn? Anderhalf uur, zeg maar zo rond 2:15. Dan is onze weerman er weer, Jan van Gelder. En die gaat je uitgebreid op de hoogte brengen van het weer voor de komende dagen. Maar goed, heerlijke muziek op de radio, dat zal een beetje goed doen. Harry Styles is hier, American Girls.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

pijnstiller, Suzanne en Freek. En die hoorde je zo nou, op de valreep van het eerste uur alweer. We gaan langzaam op even naar het nieuws van 1 uur. Eventueel, als er verkeer staat, horen we ook nog de verkeersinformatie. En dan ben ik weer bij je terug. Eerst Kim.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger, Eddy van Heijem, de landbouw.

verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3:00 is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keer aan je voorbij komen. Uiteraard bij jouw favoriete station Studio Reden op jouw zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo eens even heerlijk luisteren naar The Family Affair van Mary J. Blige. Maar eerst is hier Sam Hunt. En take your time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

12, dat was Summer. En dat bracht de tijd in ieder geval alweer even naar 2:30 op deze zaterdag de 10e. Ik ga je nog even attenderen op onze gratis app die je kunt downloaden. Voor alle informatie surf je even naar studiorede.nl. En je zult je afvragen, wat kan ik met die app? Nou, radio luisteren, tv kijken, ons eigen tv-kanaal. En natuurlijk altijd nieuws volgen in de regio. Even terug naar 1984, Simply Red.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien. Lokaal kunnen daarbij windstoten en onweer voorkomen. Tussendoor schijnt soms de zon en dan wordt het 13 graden. De westenwind waait met kracht 4. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar geleidelijk wordt het minder nat. Morgen begint het nog buiig, maar later op de dag wordt het rustiger en droger met zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 13 à 14 graden bij een afnemende westenwind. Maandag is het een vriendelijke oktoberdag met wolken en zon, een matige zuidenwind en 16 à 17 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat.

0: met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat tussen Beek en Duiven 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

deze zaterdagmiddag lekker midden in je weekend met Studio Reden. En zojuist ook nog Robin Schulz met Show Me Love. En we hadden ook nog Shanna Spiro met Great Expectations. Nou, ik heb zeker wat expectations. En dat is dat er aardig wat lekkere muziek hier voor je klaar staat de komende 2 uur. En daar mag ik je in begeleiden. Dank daarvoor. Zoals deze klassieker, Bob Marley en The Wailers.

die zomer is toch echt voorbij, maar hiermee halen we toch een klein beetje terug. Enrique Iglesias met Bailamos. En we hadden ook nog Pno met Khalid met The Hard Way. Onderweg muziek van Terrence Trent D'Arby, Wishing Well, naar de Balza.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij knooppunt Waterberg 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

natuurlijk heel makkelijk geworden tegenwoordig met AI. Hè? Note to self, even tegen je telefoon aankletsen en het wordt omgezet in allerlei taken. Douwe Bob was dit en daarvoor ook nog Coldplay met Higher Power. Dat allemaal hier op Studio Reden met nu Kane.

lekkere dance classics hier op Studio Reden. Rita Franklin, dit keer met Freeway of Love. En daarvoor ook nog Ben Howard met Keep Your Head Up. Nou, dat zou ik zeker even doen. Straks natuurlijk het NOS Journaal, zo rond de klok van 3 uur. Tot die tijd nog een paar lekkere platen. Zoals deze van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Met Edge of Desire, Jonas Blue met Malef. En wat ook nog, Gracie Abrams met I Love You, I'm Sorry. Ja, dat kan zo soms gebeuren. Dan komt die liefde net niet helemaal lekker uit. En dan moet je je er ook nog voor gaan verontschuldigen. En dan zeg je dus bijvoorbeeld wat Timbaland en One Republic nu doen. Dat is Apologize. Die hoor je hier op Studio Reden op de 107.2 FM, 106.9 FM en natuurlijk in zo'n beetje Midden-Gelderland op DAB+.

Even lekker vrolijk hier op de radio met Four Tops en een Loco in Acapulco. En we hadden daarvoor ook nog muziek van Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Dat wens ik je zeker toe. En mocht het hier en daar vaststaan, krijg je dat straks ook nog van de ANWB. Ook nog All City naar Lorraine.

0: Sirens are bursting at the sea.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift. En ja, deze kan ook wel een klein beetje in het verlengde ervan. Crazy About Her. Rod Stewart hier op Studio Reden. Met onderweg Ella Langley. Doen we allemaal naar Outlandish. Aisha.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien. Lokaal kunnen daarbij windstoten en onweer voorkomen. Tussendoor schijnt soms de zon en dan wordt het 13 graden. De westenwind waait met kracht 4. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar geleidelijk wordt het minder nat. Morgen begint het nog buiig, maar later op de dag wordt het rustiger en droger met zon en stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 13 à 14 graden bij een afnemende westenwind. Maandag is het een vriendelijke oktoberdag met wolken en zon, een matige zuidenwind en 16 à 17 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Michael McDonald, zonder de S erachter, ligt namelijk ook heel gevoelig hier in Reden. I Keep Forgetting. En daarvan ook nog Sunlight Magician. Ja, het zit erop voor mij op deze zaterdag. Hou hem zeker hier op Studio Reden. Morgen 2 uur ben ik weer van de partij. En dan laat ik je achter met muziek van Sam Mieu, zijn laatste. Feels Part 2.

0: uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A30 Ede-Barneveld staat tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ontzettend gezellig op deze zaterdagmiddag. En wij maken het nog gezelliger tot 6 uur met Reden. Roosendaal Centraal tot aan 6 uur. Met regioinformatie, pop facts en heel veel lekkere muziek zoals deze. The Common Limits met Calm After the Storm.

dat het binnenkort al een beetje gaat stormen. Hè? Die herfststormen die komen er volgens mij wel een keertje aan. Maar goed, dit waren de Common Limits met Calm After the Storm. Ja, vrienden. Reden Roosendaal Centraal met straks regio-informatie. En lekkere muziek hebben we voor jou. De Jonas Brothers met X. Kigo met Max McKnown. Take Me Back. En nu Queen met Another One Bites the Dust. Let's go!

muziekhistorie. Van Rijn werkte als conservatoriumdocent en speelde onder meer met jazzdrummer Pierre Corroix. Schenks maakte in de jaren 70 deel uit van de Arnhemse band Moon, waarin ook Herman Brood speelde. Het duo dat brengt nummers van onder andere Tim Hardin, Cesaria Evora, Lennon en McCartney en Lou Reed. Het optreden dat begint morgenmiddag dus om 3:00. Dus morgenmiddag om 3:00 een optreden van de band of de formatie Call the Songman. Ik zou erheen gaan hoor, die orangerie is ook wel een hele leuke omgeving. Ja, en over regio-informatie gesproken. Heb jij ook nog wat informatie te melden? Je bent lid van een vereniging, een club of een organisatie. Of je organiseert zelf evenementen. Nou, je hebt gewoon iets belangrijks te melden. Stuur het naar redactie@studioreden.nl of gebruik de gratis Studio Reden app. En die kan je downloaden via onze website studioreden.nl. Dan lees je ook gelijk het streeknieuws. Ook helemaal belangrijk. En dan ben je weer helemaal

Unplugged versie op Studio Reden. Fijn dat je erbij bent. Blijf lekker hangen. Laat die radio aan op de frequenties 107.2, 106.9. En als je ergens anders bent met een DAB Plus radio, dan is het kanaaltje 7B. Studio Reden dus, met straks Bruno.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A30 Ede-Barneveld staat tussen Barneveld en aansluiting met de A1 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden.

Marshall. Oh Marshall, wat een lekkere swingende muziek weer op jouw radio. Bruno Mars was dat en die voor nog Wanted met Walks Like Rihanna. Ja, ik zou het ook wel leuk vinden hoor, met haar samen te wandelen. Maar goed, dan heb ik nog een bericht. Na 19 jaar valt zondag het doek, morgen dus, voor de landgoedmarkt op het Hof te Dieren. Joep en Riet Critier organiseren dan voor de allerlaatste keer de markt op de Wijngaard. Bijna 110 keer kwamen bezoekers uit Dieren en de omgeving naar de markt. Wat begon met 8 kramen groeide uit tot zo'n 35 standhouders en op drukke dagen meer dan 3000 bezoekers. Volgens de organisatoren is de marktwereld veranderd en zijn er steeds minder aanbieders. Morgen keren vertrouwde standhouders nog 1 keer terug. En het terras is open en de wijn staat lekker koel. En de laatste landgoedmarkt is morgen dus vanaf 11 tot 5. Dus dat op Hof te Dieren. En als je niet weet waar het is, dan kijk je even op Google Maps. Nou, lekker genieten dus. Studio Spreden. Ja, in afwachting van de popfacts, oftewel de feiten uit de pophistorie, bijzondere gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Ja, daar heb ik nog een paar leuke voor je hoor. Om eens even lekker van te genieten. Kerstep, Danny Vera, Make It a Memory. En nu, Ronnie.

Forget the Memory. Je hoorde Cressup en die deden het samen met Danny Vera. Hadden allemaal op Studio Reden. En hiervoor, Life is a Rollercoaster met Ronan Keaton. Nou, dat het een rollercoaster is, dat kan ik je wel verzekeren, hoor. Maar goed, vrienden, het is 10 oktober. En zet je volume maar wat hoger, want vandaag duiken we de popgeschiedenis in. Op 10 oktober gebeurde er namelijk nogal wat. In 1956 kwam Elvis Presley met Love Me Tender binnen de Amerikaanse hitlijst. De plaat zou uiteindelijk 5 weken op nummer 1 staan, van rock'n'roll gesproken. En 14 jaar later was het geraakt in Nederland. Op 10 oktober 1970 verscheen My Way voor het eerst in de Nederlandse top 40. Opvallend, niet de beroemde versie van Frank Sinatra, maar die van Samantha Jones. Op 1970 dus, Black Sabbath, die knalde met Paranoid naar nummer 1 in Groot-Brittannië. Heavy metal kreeg daarmee een flinke duw richting de mainstream.

2007. Radiohead gooide het traditionele platenmodel overhoop. In Rainbows werd online aangeboden, waarbij fans zelf mochten bepalen wat ze betaalden. Ja, het zijn wat momenten dus. Vijf momenten dus, één datum. Dat waren de popfacts. Morgen in Reden, Roosendaal, meer. Dus blijf lekker hangen. We hebben nog wat lekker muziek voor jou, hoor. Zoals deze. Uit die gigantische jaren 80. Uit die hele grote archievenkast die hier in de hoek zat van de studio. Hier is ABC, Poison Arrow.

0: mooie nummer, Boston, op Studio Reden. En hiervoor nog uit de jaren 80, ABC met Poison Arrow. Vrienden, straks het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Blijf lekker hangen tot aan 6 en houd de radio aan op de frequentie waar je nu naar luistert. Wij gaan door met Toto, Pamela en AGR met Week, nu.
1: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

dat de pijn in de meeste gevallen. Maar een bewijs, dat is niet het geval. Dus dat komt nog wel, denk ik, hoop ik. Ja. Susanne Freek waren dat, die voor nog Becky G met Shower. In Filmhuis Dieren heeft de komende dagen 3 films op het programma staan. In de zomerij is onder meer de concertfilm van Billie Eilish te zien. Opgenomen tijdens haar uitverkochte wereldtournee. Zondagmiddag, morgenmiddag dus, 2:30 draait Calais Malaga met Carmen Maura over ouder worden, familie en een onverwachte liefde. En dinsdagavond volgt Onder Streng over een jonge violist in New York die haar weg probeert te vinden tussen ambitie, familie en liefde. Kaarten die zijn verkrijgbaar via de website filmhuisdieren.nl. Filmhuisdieren.nl. Nou, altijd leuk zo'n filmavondje. En vooral in het weekend. En wij duiken weer terug naar de muziek. Oscar en de Wolf, die komen eraan met Angel Face. En nu Michael Jackson met Thriller. Studio Eden.

0: waren dat. En hiervoor nog de King of Pop op Studio Reden. Michael Jackson, daar had ik het over. Thriller. En ja, was ook een gigantische hit destijds, hè. Maar goed, ik heb weer een lekker setje voor je klaarstaan. Talk Talk, Dum Dum Girl. Samberg met My Body Isn't Ready. En nu Madonna. What It Feels Like for a Girl.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. It's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that...

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dumb Girl. En hiervoor nog Samberg met My Body Isn't Ready. Nou, die van mij wel hoor. Die is paraat helemaal voor het laatste regiobericht voor deze zaterdagmiddag. De Redense schaapskudde die is namelijk op zoek naar een nieuwe vrijwillige herder. En wie graag buiten werkt en een geschikte herdershond heeft, die kan aan de slag op de Veluwezoom. De kudde die bestaat uit zo'n 170 Veluwse heideschapen en helpt mee om de heide van natuurmonumenten te onderhouden. De vrijwilliger die gaat de dieren verzorgen en met de eigen hond hoeden. Er is minimaal 2 tot 4 dagen per maand inzet nodig. Een border, collie of een kelpie is zeer geschikt daarvoor. Ook een jonge hond die nog getraind moet worden kan in aanmerking komen. Heb je daarvoor belangstelling? Wil je een herder worden? Wil je naar die hei met die schapen gaan hoeden? Kijk dan even op de website schaapskudde.nl. Schaapskudde.nl. Nou, dan zijn we daar ook weer van op de hoogte. Hè? Die schaapjes dat zijn toch wel leuke beestjes. Hè? Want ze zorgen toch weer elk jaar voor die wol. Die we soms zo heel hard nodig hebben.

0: altijd onze vrienden, mijn vrienden. Of vriendinnen. Mark Frent, direct was dat. En die voor nog Nejo met Because of You. Zometeen Broek Fraser met Something in the Water. En nu Jan, die gaat vertellen over het weer.
1: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond vallen nog verspreid buien, maar het wordt geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 graden in het oosten tot zo'n 11 graden elders bij zwakke wind. Zondag begint met stapelwolken en geregeld zon en blijft het op een enkele bui na droog met zwakke tot matige wind. In de middag wordt het rustiger met 13 tot 15 graden en 's avonds klaart het verder op bij een snelle afkoeling naar rond 10 graden. Maandag wordt een vriendelijke oktoberdag met wolken en zon, geen neerslag, een matige zuidenwind en maxima rond 17 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Nou, ik heb zitten kijken hoor. Ik heb zitten zoeken hoor. Ik heb alle beekjes, riviertjes en plassen, meertjes, beekjes. Ik heb alles bekeken, maar ik heb helemaal niets in het water gevonden. Volgens mij kan je beter even met een magneetje gaan zitten vissen. Dat is ook wel best wel populair. Je hoorde Broek Vreester met Something in the Water. Vrienden en vriendinnen, morgen is Reden Roosendaal Centraal de weer. 4-6 luister ook dan weer met natuurlijk regio-informatie, popfacts. En natuurlijk heel belangrijk het gezellig samen zijn met iedereen. Met het borrelment even voor 5:30. We gaan eruit deze zaterdag met Tears for Fears. Break it down again. Tot morgen, dag.

0: 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook wat zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

passion of the groove.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar Studio Reden.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.